0: for you to run.
1: Ik liep de nek, uh-huh. Ik liep de nek, uh-huh. Ik liep de nek.